Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië, Zuid-Afrika en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze Radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurtsen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag gaat mijn programma over leenwoorden. Een heel interessant onderwerp over onze taal. En Frans Hertogs heeft ook wat te vertellen over de Nederlandse taal die vol zit met leenwoorden en andere talen. Maar het omgekeerde is ook het geval. En er zit een leuk stuk bij met uitleg over leenwoorden. Gewoon gezellig en natuurlijk een hoop leuke liedjes erbij. En die gaan allemaal over woorden. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

En dat waren Tony Servi en Corina met hun liedje Geen Woorden. En ik ga verder met een liedje van Erik van Nijgen. Ogen zeggen meer dan woorden.

tanden deur. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verwerkt. Maar ik zie het wel aan jou.

0: En hier volgt een YouTube-verhaal met uitleg over onze taal en onze leenwoorden.
1: Hallo iedereen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Dit is het kanaal waarop jij Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Jeroen en vandaag ben ik met Leon in Wageningen. We gaan het hebben over een bepaald soort vocabulaire. Hey, vocabulaire, dat klinkt verdacht veel Frans. Nou, dat is niet voor niks, want vocabulaire is een leenwoord uit het Frans. Een leenwoord is een woord uit de ene taal dat gebruikt wordt in de andere taal. Smartphone bijvoorbeeld is een leenwoord uit het Engels dat door vrij veel mensen in Nederland gebruikt wordt. Vandaag hebben we aan mensen gevraagd wat voor leenwoorden zij gebruiken, wat voor leenwoorden zij horen en wat zij van het gebruik van die leenwoorden vinden. Ben je benieuwd? Kijk dan sowieso naar deze video.

0: Welke leenwoorden gebruikt u zelf of hoort u in het Nederlands dat om u heen gesproken wordt?
1: Nou, een van de bekendste is natuurlijk portemonnee, maar een van de mooiere is bijvoorbeeld demissionair, als een kabinet gevallen is.
2: Plafond, bureau.
3: Als ik ga uit eten, dan hebben we restaurant natuurlijk. Als ik mijn fiets weg wil zetten, zet ik hem in een garage. Dat soort woorden, zeg maar.
4: Bijvoorbeeld tiramisu,
5: brownies.
4: Brownie, ja, heel goed.
6: Okay. Ja, ja. Heel veel woorden die met eten te maken hebben dus, ja.
4: Wij gaan zo meteen lunchen bij Brownies and Downey.
6: Lunchen?
4: Ja, ja, lunchen. Ja. Lunchen.
5: Lunch.
7: Trottoir. Heimwee, überhaupt.
3: Ja, ook wel scheldwoorden, denk ik. Maar ja, ik denk gewoon in het Engels hoor ik wel heel veel vaak letterlijk dingen vertaald die gewoon heel, ja, oh my god of zo. Dat zijn wel echt woorden die je veel hoort.
0: Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben steeds meer Engelse woorden hun intrede gedaan in de Nederlandse taal. Vaak zijn dit woorden die te maken hebben met techniek. Bijvoorbeeld computer, social media. Hier heb je bijvoorbeeld ook een account. Je kunt iets downloaden of iets uploaden. Of je zet iets op je story. En daarnaast zijn er ook nog een aantal korte stopwoordjes die mensen gebruiken die ook in het Engels zijn. Denk aan nice, fancy of cool. Of je kunt zeggen, ik heb iets casuals aangetrokken vandaag.
3: Bureau is natuurlijk eigenlijk ook een leenwoord.
8: Zeker omdat ik op de universiteit zit, gebruiken we veel wetenschappelijke termen. En ja, dan weet je soms even niet de 1, 2, 3 de vertaling. Dus ja, in mijn dagelijks leven kom ik het continu tegen. Ja.
9: Ik heb veel met computers gewerkt. Dus alles wat met computers te maken heeft, komt natuurlijk uit het Engels.
8: Even naar de toilet.
3: Ik denk dat ik zelf heel veel leenwoorden uit Engels gebruik. Dus zoiets als een smartphone. Maar ook bij mijn studie hebben we het over termen als management of self-determination. Het zijn heel veel termen die je eigenlijk alleen maar in het Engels hoort. Human resource. Dat soort woorden, denk ik.
8: Selfie is misschien wel eentje. Als je een selfie maakt.
10: Zelf gebruik ik elke dag wel planning. Croissant. Croissantjes. Überhaupt is een woord wat we veel gebruiken. En de laatste tijd ook heel veel quarantaine, lockdown, dat soort woorden.
0: Hoeveel van de leenwoorden die tot nu toe in de video voorbij zijn gekomen, heb jij al begrepen? Doordat ze bijvoorbeeld onderdeel zijn van je moedertaal of andere talen die je spreekt? Het vele gebruik van leenwoorden in het Nederlands maakt de taal wellicht makkelijker om te leren. Wil je nou nog meer Nederlands leren? Word dan lid van Easy Dutch. Dan krijg je toegang tot onze Discord-groep, waarin we dagelijks in het Nederlands communiceren. Je kunt dan samen met het team je Nederlands verder verbeteren. Ben jij benieuwd geworden? Klik dan op de link hieronder in de beschrijving. Dan gaan we nu door met de video.
6: En ook bijvoorbeeld in het Engels hoor je tegenwoordig veel. Gebruik je dat zelf ook?
3: Ja, af en toe. Ik begin zeg maar wat woorden zoals vibe over te nemen, die ik veel op social media hoor.
11: Ik gebruik in ieder geval wel croissant als we gaan ontbijten. Een laptop. Hoor ik, dat gebruik ik echt wel dagelijks. Toilet natuurlijk ook wel. WC, afkorting van het Engelse water closet.
1: Ik gebruik in mijn werk ook heel veel Engelse woorden natuurlijk voor vakjargon. Dus dat gebeurt ook heel veel.
0: Maar daar is dan geen Nederlands woord voor of de voertaal is gewoon Engels?
1: Ja, dat is denk ik een beetje luiheid van mensen.
3: In eigenlijk zo'n beetje elk post zie je wel iets van oh ja, love dit. Of ja, op die manier, zeg maar.
11: Er wordt dan wel ook al genoemd dat dat verloedering van de Nederlandse taal is eigenlijk. Maar ja, het is een heel makkelijk iets om zomaar in je eigen vocabulaire op te nemen. Dus vocabulaire is trouwens ook een leenwoord.
6: Ook uit de Franse taal heeft het Nederlands veel woorden overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het woord krant. Dat komt van het Franse courant. Nou, hoe kan dat nou? Het Frans genoot lange tijd een hoge status in Europa en daarmee ook in Nederland. De bovenlaag van de bevolking sprak Frans. De adel sprak Frans. En het was dan ook erg bon ton, om maar eens een Frans leenwoord te noemen, om af en toe wat Frans door te laten sijpelen in jouw Nederlands. Dat gaf prestige. Dat was chic. Een uiting van de Franse taal in de Nederlandse cultuur zie je bijvoorbeeld al op het paspoort van ons Koninkrijk der Nederlanden. Op het wapen zie je namelijk het devies Je maintiendrai. Ik zal handhaven. Daarbij is Nederland nog een bepaalde tijd onderdeel geweest van Frankrijk. Dat alles maakt dat het gebruik van Franse leenwoorden vaak als chic, als prestigieus wordt gezien. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen expliceren, dat komt van het Franse expliquer. Maar meestal is het sociaal wenselijker om voor uitleggen te kiezen. En wat vind je van het gebruik van leenwoorden? Vind je het goed? Vind je het slecht?
11: Ja, ik vind het eigenlijk wel prima.
8: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat ook de Nederlandse geschiedenis en cultuur wel behouden wordt. Er zijn heel veel spreekwoorden ook uit de zeevaarttijd. En het is leuk dat dat nog steeds leeft. Dus ja, ik ben wel voor om Nederlands taal te behouden.
11: Wat ik daarvan vind, is ja, ik denk dat het wel bij Nederland past. Hè? Dat is, we zijn een land met heel veel verschillende nationaliteiten.
2: Ik vind het wel leuk. Het verrijkt wel de Nederlandse taal. En het geeft je ook een bepaalde connectie met de buurlanden. Maar ik vind wel dat we veel Engelse woorden gebruiken waar je ook prima een Nederlands woord voor zou kunnen gebruiken.
11: Sommige dingen zijn dan natuurlijk al vanaf kleins of in een soort van ingeramd. En dan de andere, die kom je met social media dan tegen. En ergens denk ik dat het ook wel handig is ook voor het leren van een andere taal weer. Dus dat je wel een beetje weet van wat voor soort woorden er ook gebruikt worden om jezelf uit te drukken en zo. Dus ik denk dat het eigenlijk helemaal niet slecht is.
8: Maar ja, de wereld verandert ook, dus we moeten ook meedoen. En soms is het gewoon makkelijker om dingen over te nemen. En ja, het gebeurt overal ook. Dus ik ben er niet per se voor of tegen. Ja, het is wel dus, denk ik.
1: Op zich kan een leenwoord heel mooi zijn, goed. Maar als er een goed Nederlands woord voor is, moet je eigenlijk daar toch voor kiezen.
6: Tegenwoordig zijn de vele Engelse leenwoorden in de Nederlandse taal taalpuristen een doorn in het oog. Ze zijn bang dat de taal verloedert, dat kinderen geen fatsoenlijk Nederlands meer leren of dat het Nederlands misschien wel helemaal zal verdwijnen. Interessant is dat die weerstand van alle tijden is. Eeuwen geleden waren er al mensen die hun zorgen uiten over de vele Franse leenwoorden. Men sprak schande van ouders die zich mama en papa lieten noemen door hun kinderen. Dat kwam immers uit het Frans. Maman en papa. Tegenwoordig worden die woorden trouwens doodnormaal gevonden. In de eerste decennia van de 20e eeuw werd het gebruik van Duitse leenwoorden omstreden gevonden. Het interessante is dat omstreden een leenwoord is uit het Duits, namelijk van omstritten.
2: Ik denk dat het juist mooi is. We zijn een multicultureel land en daar horen ook multiculturele woorden bij. En Nederlands hoeft niet per se alleen maar Nederlands te blijven, vind ik.
9: Voor de Nederlandse taal is dat natuurlijk slecht. Je zou eigenlijk voor het Nederlands, als je iets uit het Duits of Frans of Engels haalt, zou je daar een Nederlands woord voor moeten nemen en niet overnemen. Dat is niet goed. Tenminste, dat is mijn mening.
12: De samenleving begint echt steeds meer door elkaar heen te raken. Dus ik vind het ook logisch dat de talen een beetje veranderen. En een beetje wat meer door elkaar heen gaan. Zeker in Nederland, met best wel een internationale geschiedenis, is het logisch dat daar veel invloed vanuit het buitenland zijn. Vanuit het buitenland, vanuit andere talen.
13: Voor de toekomst, voor de jeugd, denk ik juist dat het goed is dat ze heel makkelijk en vloeiend Engels spreken. Dus het lijkt mij een goede zaak eigenlijk. Ja.
10: Ik heb wel eens dat ik dan erachter kom dat we een buitenlands woord meer gebruiken dan het Nederlandse woord wat we er zelf ook voor hebben. En dan vind ik dat dan wel weer zonde. Dus ik denk dat ik het dan toch wel eerder jammer vind dan dat ik het toejuich.
14: Maar je bent dus niet algemeen tegen leenwoorden, maar als er een goed Nederlands alternatief voor is, gebruik die dan.
10: Ja, precies. Dan gaat de taal ook minder verloren. Zeker nu we heel erg aan het internationaliseren zijn. Wil je ook wel iets behouden van wat hier is.
0: Bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze video. We hebben vandaag geleerd welke leenwoorden Nederlanders gebruiken en uit welke landen deze woorden afkomstig zijn. De meeste leenwoorden zijn uit het Engels, het Frans of het Duits. Daarnaast hebben we ook nog leenwoorden gehoord uit het Spaans of het Italiaans. Nederland heeft ook gezorgd voor leenwoorden in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse woord beurs, dat in het Duits beurse of in het Italiaans borsa is. Ook het Nederlandse landschap heet in het Engels landscape. We hopen dat jullie dit een interessante video vonden en er veel van hebben geleerd. Doe dan een duimpje omhoog, ofwel een like, wat ook een leenwoord is. Abonneer op ons kanaal en word lid van Easy Dutch. Dan hopen we jullie de volgende keer weer te zien. Adios!

En dat was Corrie Brokke met Woorden in het zand. En ik ga verder met een liedje van De Cast. Woorden zonder woorden.

0: En dat was Dana Winner met Wereldse Woorden.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

En dat was Lisa Delbeau met vier woorden. En ik ga verder met een mooi liedje van Paul de Leeuw. 100 woorden.

op de bank. Denk aan wat je voor je wegging zei. Ik hoor nog steeds.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?

geen heel leven. Snuffelen in stapels tweedehands boeken, dat hoort bij mijn favoriete bezigheden. Laatst kwam ik een vuistdikke pocket tegen met de titel More than 75.000 plus baby names for the 21st century. Nou, de droom van de naamkundige natuurlijk. Een onuitputtelijke schat aan voornamen. Nou, dat kon ik natuurlijk niet laten liggen voor nog geen $3. Maar al meteen stoorde het mij wel dat er sprake is van babynamen. Alsof die namen alleen maar voor de babytijd worden gekozen. En dat het kind bij de kleuter- en tienertijd weer omgedoopt zou worden. Ja, en ook de toelichting vond ik raar. Die namen waren afkomstig uit niet minder dan 220 talen. Verschillende talen stond er ook bij. Nou, ik was intussen wel heel benieuwd. Nou, eerst maar eens kijken naar onze Nederlandse voornamen. Altijd interessant bij een Engelstalig naslagwerk. Nederlandic stond erin, gezellig samen met Dutch natuurlijk. En kijk, ook Middeldutch stond ook al genoemd als aparte taal. En ook bij het Fries stond er uitdrukkelijk bij Nederlandic. Dat je niet denkt dat Fries zelf een taal is natuurlijk, hè. En om het nog mooier te maken, stond er ook nog Flemish als aparte taal. Onze taal staat te boek als bestaande uit 4 verschillende talen. Met dit 670 pagina's tellende pocketboek in de hand raden de makers de ouders aan om voor hun kind vooral originele namen te kiezen. Een unieke naam voor jouw unieke kinderen, regelrecht uit het boek. Nou, het zit natuurlijk zo, zeggen ze, dat de naam van een kind belangrijk is. Voor het kind natuurlijk, ja. Sommige namen hebben een positieve betekenis, maar andere kunnen minder positief zijn. En dat kan dan weer wel een serieus effect hebben op het zielenleven van je kind. Ja, en wie zou dat risico willen lopen, toch? Ja, de makers zelf nemen ook geen risico. Zo zijn ze in staat om voor de komende decennia de populariteit te voorspellen van een aantal namen voor zowel enerzijds jongens als anderzijds meisjes. En die kun je dus maar beter niet kiezen. Een unieke naam voor je uniek kind. Nou, ga liever grasduinen in ons boek met zijn 75.000 alternatieven. Succes verzekerd. Namen voor alle gelegenheden kregen een apart hoofdstuk. Die werden niet aanbevolen. Maar unisexnamen, die kunnen dan weer wel. Hoe stoer zijn niet de voornamen Aaron, Beverly, Schuyler of Mackenzie voor je dochter? En ook een goede tip is om een familienaam als voornaam te kiezen. Livingston of Wellington bijvoorbeeld. En je kunt zelfs voor haar kleur kiezen. Met Chitse of nog mooier, Kenty Gardner. Ja, maar het grote geheim achter die 75.000 namen is dat elke spellingvariant als aparte naam wordt aangeboden. Een simpele naam als Agnes, Grieks voor kuisheid, kwam al gauw met 44 spellingvarianten. Of neem Larijn, Spaans voor de koningin, met precies 101 spellingvarianten. En jouw kind zou dus de Spaanse koningin heten. Een geheide klapper. Wel, een dikke pil vol krankzinnige spellingvariaties. Neem de naam Sophie. Die telde als 2 verschillende namen. Hè? 1 met een F en de andere met PH. En bij die 2 namen hadden ze niet minder dan 97 spellingvarianten gevoezeld. Waaronder Beatthag, wat Schots zou moeten zijn. Nou, ze goochelen niet alleen met PH en F, maar ook met S en Z. Met I, Y, IE en dubbel E. En tussendoor smokkelen ze er ook nog wat Sonia's in. In echt alle denkbare vormen. Ja, en de naam, ja, die betekent wijsheid. Nou, de gekte op het gebied van naamgeving bereikt hier zijn uiterste grenzen. En waarom val ik je nou lastig met deze schandalige oplichterij? Omdat de voornaam geven aan je kind je eigen zaak is en blijft. Je kiest naar eigen voorkeur. Neem geen modenaam. Ik gaf ooit les aan een klas van 30 leerlingen en daar zaten 5 Monique's in. In verschillende spellingen ook nog. Nou, dat was pas echt leuk hoor.
En als je geen familielid wil vernoemen, of je hebt geen idee van wat je moet verzinnen, bedenk dan wat je je kind aandoet met een unieke, niet te spellen of uit te spreken naam. Is er dan niets van jezelf dat je je kind kunt meegeven? Een naam die misschien niet uniek is, maar die wel beantwoordt aan je eigen voorkeur? Kies dus in elk geval geen modenaam. Bekommer je niet om een pil met onbruikbare adviezen. Stel je liever voor hoe je zelf genoemd had willen worden. Maar het maakt uiteindelijk niet eens zoveel uit. Voornamen zijn flexibel. Als kinderen ouder worden, dan kunnen ze zelf hun voornaam veranderen in een minder erge variant. En waarom ook niet, hè? Je kinderen hoeven er echt niet zo lang mee te doen. Geen heel leven. Ik dank u wel.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot.